0: Wat ruikt dat lekker? Zalig. Gezellig buiten eten, een heerlijk drankje. Wat lekkers op de barbecue en het feestje kan beginnen. Tuinrama heeft een enorm grote keuze. Plancha, barbecues op gas, hout, houtskool, pellet en keramisch.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Tuinrama, provinciebaan in Houtvenne.
1: Tuinrama.
2: Christina, more music.

0: Luister ook via DAB+ en ervaar zoveel meer. DAB+.
1: In de provincie Antwerpen op kanaal 10A.
2: Christina.

0: waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Christina.

0: Herenthal Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina.

0: Ontdek en beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84.
1: Christina. Every hour. Every day.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Christina. Every hour. Every day.

0: en goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Loog. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Loog. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Elektro van Loog.
1: Christina.

0: olie verversen, filter vervangen, klein of groot onderhoud. Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
1: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
0: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
1: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
0: Bel ons even op 015 25 74 70.
1: Auto, elektro, Van Rompuy.
0: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B, Heist op den Berg.
2: Every second.
3: Christina.

0: Let's Go ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. L-E-T-Z.
1: Go.be.
2: Every second.
3: Every heartbeat.
4: Christina.

0: in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Christina.

0: laadpalen, zonnepanelen, GVL Technics. Kasteelstraat, Heist op den Berg. www.gvl-technics.be.
1: Christina.

0: Christina Nieuws.
1: In Leuven is een man van 75 aangereden door een bus van de lijn aan het station. De man raakte zwaar gewond aan zijn benen. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk. De buschauffeur legde alvast een negatieve alcoholtest af. Het is niet de eerste keer dat er een zwaar ongeval gebeurt aan het busstation van Leuven. 2 jaar geleden kwam een vrouw van 27 om het leven, ook nadat ze daar werd aangereden door een bus. Webwinkel Bol.com waarschuwt zijn klanten voor een datalek bij het pakjesverwerkingbedrijf waarmee Bol samenwerkt. Volgens de winkel gebeurde de cyberaanval 4 dagen geleden. Mogelijk werden er klantgegevens gestolen, zoals naam, adres en telefoonnummer. Wie al is bij Bol besteld, is nu best extra waakzaam voor fraude of phishing, bijvoorbeeld via e-mails of telefoontjes. De vrouwen van OH Leuven stoten door naar de tweede voorronde van de Champions League voetbal. Ze versloegen het Servische Baka Topola met 4-0. OHL neemt het zaterdag op tegen het Turkse Fenerbahçe. De winnaar gaat naar de laatste voorronde. En tennis. Elise Mertens heeft zich op het toernooi van Toronto geplaatst voor de 3e ronde. Ze won in 3 sets van een Hongaarse. Het werd 3-6, 6-4 en 6-4. In de volgende ronde neemt Mertens het op tegen de Japanse Naomi Osaka, de voormalige nummer 1 van de wereld. Vandaag eerst vrij zonnig, later komen er meer wolken opzetten. Het blijft wel droog, bij maxima tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het warmer, zaterdag tot 29 graden en zondag tot 32 graden. Zondag stijgt de kans op onweersbuien.

0: wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zetniels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Zetniels. Lierse Steenweg, hij stopt den berg.
1: Christina.

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in een showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum.
2: Every second.
3: Christina.
4: Ik tel.

0: Herenthal Systeemweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: In Antwerpen is gisteravond de Pride afgetrapt, met een groot openingsfeest in het Rivierenhof in Deurne. Bedoeling is om zo de LGBTQI+-gemeenschap te vieren. Dat hebben deze mensen alvast begrepen.
4: Ik voel me hier gewoon veilig. Ik voel me hier goed. Iedereen is blij. Iedereen lacht, iedereen heeft plezier.
5: Het is enerzijds de leukste week van het jaar. Iedereen komt samen, vrienden, feestjes, maar ook... Ja, Pride is a protest. Zo is het ontstaan, zo zal het nog altijd blijven.
3: De Pride duurt nog tot en met zondag, met als hoogtepunt de parade op zaterdag. In Leuven is een man van 75 aangereden door een bus van de lijn aan het station. De man raakte zwaar gewond aan zijn benen. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. De buschauffeur legde alvast een negatieve alcoholtest af. Het is niet de eerste keer dat er een zwaar ongeval gebeurt aan het busstation van Leuven. 2 jaar geleden kwam een vrouw van 27 om het leven, ook nadat ze daar werd aangereden door een bus. Telecombedrijf Digi zit in de problemen. Het is intussen 2 jaar actief in ons land, maar kampt met miljoenen euro's schulden. Dat vertelde onder meer ex-medewerkers en een directielid aan onderzoeksjournalist Joppenhuits.
6: Om te beginnen hangen er Digi voor miljoenen euro's aan schulden bij de rechtbank boven het hoofd. Het gaat om bedrijven die een paar miljoen terugvragen voor het werk dat ze leverden. Maar ook 300.000 euro van de RSZ, onbetaalde belastingen dus. Digi zegt eigenlijk dat ze hun rekeningen wel op tijd betalen, maar dat ze wel sommige facturen contesteren.
3: Iran en Oman hebben een akkoord bereikt over een vaarroute in de straat van Hormuz. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Al betekent dat niet meteen dat de zeestraat weer open gaat. Iran zegt dat dat pas gebeurt als de VS ingaat op een aantal eisen van Iran. Het akkoord is nog niet helemaal rond. Na het nieuws over het mogelijke akkoord is de goudprijs opnieuw de hoogte ingeschoten. Gianni Infantino blijft aan als voorzitter van de FIFA. Dat is beslist tijdens een spoedoverleg met het bestuur van de Wereldvoetbalbond. Infantino's positie staat onder druk door zijn plan om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat plan had Infantino al ingetrokken, maar verschillende landen vroegen zijn ontslag. Het bestuur blijft hem dus steunen. De vrouwen van OH Leuven stoten door naar de tweede voorronde van de Champions League voetbal. Ze versloegen het Servische Baka Topola met 4-0. OHL neemt het zaterdag op tegen het Turkse Fenerbahçe. De winnaar gaat naar de laatste voorronde. En tennis. Elise Mertens heeft zich op het toernooi van Toronto geplaatst voor de derde ronde. Ze won in 3 sets van een Hongaarse. Het werd 3-6, 6-4 en 6-4. In de volgende ronde neemt Mertens het op tegen de Japanse Naomi Osaka, de voormalige nummer 1 van de wereld. Vandaag eerst vrij zonnig, later komen er meer wolken opzetten. Het blijft wel droog bij maxima tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het warmer, zaterdag tot 29 graden en zondag tot 32 graden. Zondag stijgt de kans op onweersbuien.

Ik was gisteren al blij met die lagere temperatuur. En vandaag gaan we nog een stukje lager, voilà. Maar moet een mens nog meer hebben? Goedemorgen, het is donderdag. Ik ben Wim Corneli. Tot 9 uur.

Clapton en Forever Man was dat hier bij Christina op deze donderdagochtend. Komt hij terug of komt hij niet terug? Dat is de vraag over een Hollandse zanger. Maar we gaan eerst luisteren naar een Hollandse zangeres meteen van bij ons.

Wat een fijne samenwerking. Onze Ed Sheeran samen met Martin Garrix gaf deze Repeat It, waarmee we je vandaag proberen wakker te maken. Straks hebben we het hier over een moeder die terugkomt uit vakantie omdat ze haar kinderen te hard mist.

0: Zaterdag 29 augustus is er de 20e editie van Hestival. Wil jij het festival op een exclusieve manier beleven als VIP? Kies dan voor Hestival Deluxe en krijg toegang tot de lounge met prachtig uitzicht op het podium. Exclusieve zitplaatsen, uitgebreid buffet en premium sanitair. Bestel je deluxe tickets via hestival.be.
1: Christina, always music.

Vanessa Amorosi met Absolutely Everybody was dat Marco Borsato. Er waren geruchten dat hij volgend jaar aan een comeback zou werken, maar ondertussen heeft zijn management het al volledig ontkend.

Janet Jackson en Together Again. Ik zag het al een beetje zitten eigenlijk, een comeback van Marco Borsato volgend jaar. Maar ja, zijn management blijft het al sterk ontkennen. Kan natuurlijk allemaal een marketingtruc zijn ook natuurlijk. We volgen het heel graag voor jou op. Hier is Bruno Mars nu.

Ja, als het echt is, dan geeft het ook een zalig gevoel natuurlijk. Verliefd zijn uit love to be in love. We kunnen deze Judith alleen maar bevestigen dat het gevoel wel eens zo fijn kan zijn. Goed, goedemorgen. Welkom erbij. Dit is Christina, nu met Duffy.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalog. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. De overheid gaat influencers inzetten tegen online haat, dat schrijft de Standaard. Met die aanpak hoopt ze mensen op sociale media bewust te maken van de gevolgen van cyberhaat. Minister van Gelijke Kansen Rob Beenders.
2: We zien vandaag dat heel wat anonieme trollen dikwijls mensen belagen op sociale media en er dan ook van uitgaan dat hen niks kwalijk kan worden genomen. Dus wij gaan met influencers werken die ook eigenlijk aangeven dat als je je niet veilig voelt, bijvoorbeeld op online media, of je wordt bijvoorbeeld aangevallen, dan kan je altijd stappen ondernemen.
1: Wie te maken krijgt met online haat kan binnenkort ook de identiteit van zijn belager opvragen. Telecombedrijven die die identiteit niet vrijgeven, kunnen daar ook boetes voor krijgen. Telecombedrijf Digi zit in de problemen. Het is intussen 2 jaar actief in ons land, maar kampt met miljoenen euro's schulden. Dat vertelde onder meer ex-medewerkers en een directielid aan onderzoeksjournalist Joppenhuis.
3: Om te beginnen hangen er Digi voor miljoenen euro's aan schulden bij de rechtbank boven het hoofd. Het gaat om bedrijven die een paar miljoen terugvragen voor het werk dat ze leverden, maar ook 300.000 euro van de RSZ, onbetaalde belastingen dus. Digi zegt eigenlijk dat ze hun rekeningen wel op tijd betalen, maar dat ze wel sommige facturen contesteren.
1: De Duitse minister van Binnenlandse Zaken sluit niet uit dat er nog meer aanvallen komen, zoals gisteren op de luchthaven van Leipzig. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie. De luchthaven werd daar een tijd lang stilgelegd door een drone met explosieven. Die werd opgemerkt in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Gianni Infantino blijft aan als voorzitter van de FIFA. Dat is beslist tijdens een spoedoverleg met het bestuur van de Wereldvoetbalbond. Infantino's positie staat onder druk door zijn plan om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat plan is intussen weer ingetrokken. Infantino heeft zich geëxcuseerd voor die aanpak en het FIFA-bestuur blijft hem steunen. En in Antwerpen is gisteravond de Pride afgetrapt, met een groot openingsfeest in het Rivierenhof in Deurne. Bedoeling is om zo de LGBTQI+ gemeenschap te vieren. En dat hebben deze mensen alvast begrepen.
4: Ik voel me hier gewoon veilig. Ik voel me hier goed. Iedereen is blij. Iedereen lacht, iedereen heeft plezier.
5: Het is enerzijds de leukste week van het jaar. Iedereen komt samen, vrienden, feestjes, maar ook... Ja, Pride is a protest, zo is het ontstaan, zo zal het nog altijd blijven.
1: De Pride duurt nog tot en met zondag, met als hoogtepunt de parade op zaterdag. Vandaag eerst vrij zonnig, later komen er meer wolken opzetten. Het blijft wel droog, bij maxima tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het warmer, zaterdag tot 29 graden en zondag tot 32 graden. Zondag stijgt de kans op onweersbuien.

prinses gevonden in Europa met nieuwe looks, waardoor de gazetten er maar niet over uitgepraakt raken. Daar hebben we het straks over. En we hebben het over een mama die terugkwam uit vakantie omdat ze haar kinderen te hard miste. Eerst Berlin, Take My Breath Away.

Freya Sky en Silent Treatment was dat hier bij Christina. Onze Spaanse kroonprinses Leonor heeft een nieuwe look en de Spaanse pers raakt er maar niet over uitgepraat. Hier is Bazaar.

0: Dunkerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
1: Christina,

Sarah, and All Because of You was dat. Eline Munk heeft een vlucht terug naar huis geboekt omdat ze haar kinderen te hard mist op vakantie. Ik voelde me schuldig en leeg, zegt ze. Voilà, het moedergevoel niet onderschatten.

0: Elke eerste donderdagavond van de maand, van 9 tot 11, enkel op Christina.
1: Dance Garden.
0: House, disco, groove, trance.
1: Pure, vinyl, handpicked and mixed by Philip Libby.
0: Luister nu donderdag, 6 augustus, vanaf 9 uur.
1: Dance Garden.

0: Blunt.
1: I will never be with you.
0: En You're Beautiful, een schoutsgroep, botste tijdens een driedaagse onverwachts op koning Filip en koningin Mathilde. Toen ze de foto lieten zien aan hun leiding, dachten die gewoon dat dat met AI gemaakt was. Maar het is dus echt. Ga maar eens kijken op hln.be bijvoorbeeld. Sweet.

Sabrina Carpenter en Tears. Mijn restaurant keert terug. Ze hebben de steden bekendgemaakt. Oostende, Hasselt. Oei, waar is heel mijn lijstje? Halle, Mechelen, Gent. Heb ik er nu 5? Ik denk het wel, hè. Je kan al kiezen voor wie je gaat supporteren. You can walk my path.

0: Dit is In de Ochtend, tussen 7 en 9.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: zijn eigen wensen. Je houdt van comfort in je woning, op je kantoor. Het B-Logix domotica systeem biedt je een brede waaier aan mogelijkheden en volgt de nieuwste ontwikkelingen op de voet.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: B-Logix domotica kan je laten installeren of kan je ook zelf plaatsen. B-Logix domotica, verkrijgbaar bij GVL Technics.
1: GVL
0: Kasteelstraat in Heist op den Berg. Lekker eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwent je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten. Met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
2: Christina.

Blue en Real Gun Kid was dat hierbij. Christina Rihanna is opgedoken in een extravagant kostuum tijdens een carnavalsparade in haar thuisland Barbados. Hoe leuk is dat? Goed, veel plezier met de collega's. Zometeen Let The Music Play na 9 uur. Graag tot morgen.

0: radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: De overheid gaat influencers inzetten tegen online haat. Met die aanpak hoopt ze mensen op sociale media bewust te maken van de gevolgen van cyberhaat. Maar er is ook steun voor slachtoffers, zegt minister van Gelijke Kansen Rob Beenders.
3: We moeten er echt voor zorgen dat anonieme online haat uit de wereld gaat. En daar hebben we een wet voor gestemd die er eigenlijk voor zorgt dat de ombudsdienst Telecom anonieme accounts eigenlijk doet stopzetten door eigenlijk de anonimiteit op te heffen.
2: Om zo gerichter daders aan te pakken. Telecombedrijven die die identiteit niet vrijgeven, kunnen daar ook boetes voor krijgen. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken sluit niet uit dat er nog meer aanvallen komen, zoals gisteren op de luchthaven van Leipzig. Dat heeft hij gezegd op een persconferentie. De luchthaven werd daar een tijd lang stilgelegd door een drone met explosieven. Die werd opgemerkt in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Opnieuw doden bij Russische bombardementen in Oekraïne. In de regio Kharkiv in het noordoosten zijn zeker 3 mensen omgekomen. Volgens het militaire bestuur van de stad viel Rusland woningen aan en zijn de slachtoffers burgers. Gianni Infantino blijft aan als voorzitter van de FIFA. Dat is beslist tijdens een spoedoverleg met het bestuur van de Wereldvoetbalbond. Infantino's positie staat onder druk door zijn plan om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat plan is intussen weer ingetrokken. Infantino heeft zich geëxcuseerd voor die aanpak en het FIFA-bestuur blijft hem steunen. In Antwerpen is gisteravond de Pride begonnen, met een groot openingsfeest in het Rivierenhof in Deurne. Bedoeling is om de rechten van de LGBTQI+ gemeenschap onder de aandacht te brengen. En dat is nodig, zegt deze bezoeker.
4: Ik vind het heel maf om te constateren dat we terug stappen achteruit aan het zetten zijn. Dat ik merk dat als ik buiten kom, dat het wel gewoon garantie is dat er mensen kijken of iets roepen of iets zeggen of noem maar op, online ook. Het is heel voelbaar, niet alleen bij mezelf, bij heel veel van mijn vrienden en de cijfers liegen er niet om. Dus voilà, we gaan een keer ons stem laten horen hier.
2: De Pride duurt nog tot en met zondag. Vandaag eerst vrij zonnig, later komen er meer wolken opzetten. Blijft wel droog bij maxima tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het warmer, zaterdag tot 29 graden en zondag tot 32 graden. Zondag stijgt de kans op onweersbuien.
1: Het is zomer op je radio. Christina.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Genieten van een zonnige Spaanse dag, vol sfeer en lekkernijen. Proeven van heerlijke tapas en nadien lekkere paella en pasta fideuà a volonté. Bijkomend is er een uniek optreden van Elena en haar gasten met flamenco en muziek. Caligato nodigt je uit, bij mooi weer op het prachtig terras in het Bergbos in Heist. Omwille van het grote succes vorig jaar heb je nu de keuze uit twee data. Zondag 9 en zondag 23 augustus. 'Smiddags om 12 uur of 's avonds om 17 uur. De deelname bedraagt €58. Je moet wel vooraf inschrijven. Meer info op caligato.be. Caligato.
2: Christina.

0: Heb jij een winkel? Wist je dat je klanten meestal eerst online op zoek gaan naar producten? Ook na de openingsuren? En 8 op de 10 mensen kopen liever lokaal. Maar is jouw assortiment goed online te vinden? Omnipos doet het voor jou. Omnipos, dat is jouw kassa, website en backoffice. Meer info op omnipos.be.
1: De zomer van de slaap met mega zomerkoopjes bij Bosmans Slaapcomfort.
2: Bosmans Slaapcomfort.
1: Mega zomerkoopjes tot -60% op heel wat topmerken, slaapsystemen en bedtextiel. Onze merken vernieuwen de collecties en wij vernieuwen onze toonzaal. De zomer van de slaap, dat is heerlijk genieten van oneindig veel acties en nieuwigheden bij Bosmans Slaapcomfort.
2: Bosmans Slaapcomfort.
1: Christina.

0: Christina Nieuws.
1: Jeugdbeweging uit Balen uit de Antwerpse Kempen heeft zijn kamp in de provincie Luik vroegtijdig stopgezet na een incident met de leidingsploeg. De leden zelf waren niet betrokken. Wat er precies gebeurd is, is niet duidelijk. Eén persoon werd opgepakt. Het is niet duidelijk of het om een leider of buitenstaander gaat. Het parket onderzoekt de zaak. Alle leden en leiding komen vandaag meteen naar huis. Van zo'n 35.000 huizen in Vlaanderen wordt het afvalwater gewoon in de natuur geloodst. Dat schrijft HLN op basis van cijfers die GroenParlementslid Mieke Schouwvliegen heeft opgevraagd. Het gaat dan om water zelf, maar ook zeepresten of uitwerpselen. HLN-journaliste Fleur Mees.
2: Ik wil ervan uitgaan dat dit slecht is voor de natuur. Zeker wanneer een woning dicht bij een kwetsbare zone ligt, bijvoorbeeld naast een natuurgebied. Mieke Schouwvliegen, die dat de cijfers had opgevraagd, wees er bijvoorbeeld op dat blauwalgen zouden kunnen ontstaan. Dat is een bacterie die het best gedijt door de hitte, maar ook in water dat vervuild is.
1: Dat is dus gevaarlijk voor de natuur. Een waterzuiveringsinstallatie is nogthans verplicht voor huizen die niet zijn aangesloten op de riolering. En opnieuw doden bij Russische bombardementen in Oekraïne. In de regio Kharkiv in het noordoosten zijn zeker 3 mensen omgekomen. Volgens het militaire bestuur van de stad viel Rusland woningen aan en zijn de slachtoffers burgers. Vandaag eerst vrij zonnig, later komen er meer wolken opzetten. Het blijft wel droog, bij maxima tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het warmer, zaterdag tot 29 graden en zondag tot 32 graden. Zondag stijgt de kans ook op onweersbuien.
0: Zomerradio, Christina.

Shanna Spyro was dit met de Material Lover. Goedemorgen iedereen, welkom. Je proeft het, je snuift, je ruikt de vakantiesfeer. We gaan weer zorgeloos zomeren. Genieten van zomerse platen tussen nu en 11 uur in Let the Music Play. En wat is er mooier dan zo'n leukertje boven te halen van Joe Cocker? The Simple Things.

programma heel wat hits en gewezen hits meegebracht. Love of the Common People, zo net van Paul Jan. En ook dit is een bestseller van Danny Klein samen met de groep Vaya con Dios. Een zomerse hit uit 1987. Hier is Vaya con Dios met Ay, ay, ay, ay, Puerto Rico.

0: Heel veel mensen houden van een lekker zonnetje. Maar vaak is een plekje in de schaduw ook welkom? Tuinrama heeft een grote keuze parasols en schaduwzeilen. Je vindt er vast en zeker de beste oplossing.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Tuinrama, dat is voluit genieten van de zomer.
1: Tuinrama.
0: Provinciebaan in Houtvenne.
2: Christina.

Die met Pompeii, ik ben er nooit geweest. Jij misschien wel? Oh, dan zou jij misschien mij er wat meer kunnen over vertellen. Want dat stukje geschiedenis ontbreekt in mijn know-how. Zometeen Harry Styles met The American Girls. En hier is Yves LaRocque met Rise Up.

0: Zaterdag 29 augustus is er de 20e editie van Hestival. Wil jij graag helpen als vrijwilliger? Zo krijg je nieuwe vrienden, een leuke ervaring, gratis drankjes en een t-shirt. De organisatie zoekt nog mensen die de festivalbezoekers van drank voorzien of een van de andere postjes willen invullen. Inschrijven kan via hestival.be.
1: Luister ook via DAB+ en ervaar zoveel meer. DAB+. Christ

En dit moet je jezelf misschien maar een keertje afvragen. When Will I Be Famous van Bros. En dan gaan we nu eens een grijze garnaal bovenhalen. Een hele oude, een 60er van de Four Tops. I Can Tell Myself.

En nog verkeersinformatie. Vanaf woensdag 12 augustus is er lichte verkeershinder in Hallaar Centrum. Daar zijn rioleringswerken tot en met 28 augustus, maar geen nood. Er staan verkeerslichten die alles goed gaan regelen voor u.

Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera in Geel, Heist en Sint-Joris-Wingen. Koken,

0: we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zet Niels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant en dat zal je merken. Garage Zet Niels. Lierse Steenweg, hij stopt den berg.
1: Christina.

0: Herenthal Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Ik bied een speciaal zaak voor jou, Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: De jeugdbeweging uit Balen in de Antwerpse Kempen heeft zijn kamp in de provincie Luik vroegtijdig stopgezet na een incident met de leidingsploeg. De leden zelf waren niet betrokken. Burgemeester Sophie Leijsen.
4: Een aantal mensen uit de leidingsploeg zijn daar slachtoffer van een incident geworden buiten hun wil om. Wat daar juist concreet gebeurd is, ga ik overlaten aan het parket om daarover te communiceren. Maar het is wel zo dat zij onmiddellijk de politie hebben ingeschakeld en dat daar ook een arrestatie gevolgd is van iemand los van die leidingsploeg.
3: Het zou gaan om een inwoner van het dorp. Het parket van Luik onderzoekt de zaak. Alle leden en leiding komen vandaag terug naar huis. De politie blijft pas flitsen vanaf 129 km per uur op de snelweg. Voor andere wegen blijft de marge van 6 km per uur behouden. Dat blijkt uit een omzendbrief naar alle politiezones. In andere landen is die marge veel kleiner. Veiligheidsinstituut FIAS had eerder al gepleit om die marges te verlagen, omdat flitstoestellen veel accurater zijn dan vroeger. Maar daar gaan de parketten niet op in. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten door een invasie van kwallen. Dat melden de autoriteiten. Het gaat om zogenaamde Portugese oorlogsschepen. Kwallen die tentakels tot 30 meter lang kunnen krijgen. Een steek is heel pijnlijk en kan leiden tot ademhalingsproblemen en zelfs hartritmestoornissen. Ook in Frankrijk werden al verschillende stranden gesloten uit voorzorg. Zon, maar ook wolken vanmiddag, maar het blijft droog bij temperaturen tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer, in het weekend wordt het weer warmer. Zondag halen we tot 32 graden, dan is er wel kans op onweer.
2: Christina, een hele zomer lang.

Haar debuutalbum She's So Unusual die zorgde ervoor dat ze de eerste vrouwelijke artieste werd met 4 top 5 hits in de Amerikaanse Billboard Hot 100 en dat uit één debuutalbum. En dit hoorde er zeker en vast bij. Girls Just Want To Have Fun van Cyndi Lauper. Goedemorgen en dankjewel Jean-Paul. Straks mag je nog eens een keertje. Vanaf 4 uur is hij terug present. Nu staan ons dus met nu Pharrell Williams.

0: Bikecenter heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bikecenter. In Lier en Heist op den Berg.
1: Christina.

Duitse vriend van ons, Kamrad is zijn naam, dat was Be Mine. En er is een grootschalig natuurbeschermingsproject van zo'n 200 miljoen dollar, gelanceerd via een samenwerking tussen Jeff Bezos en Leonardo DiCaprio om dieren en planten te redden die met uitsterven worden bedreigd. Dit project, dat bekend staat als het Phoenix Species Project, heeft als doel 100 ernstig bedreigde diersoorten in 30 verschillende landen te stabiliseren. Een initiatief dat we alleen maar kunnen toejuichen natuurlijk.

De Beach Boys die boekten hun grootste successen in de gouden jaren 60 en in 1988. Toen kwamen ze nog even de kop opsteken in de hitlijsten met dit nummer hier, Kokomo. Daarvan nog Madonna, Into the Groove. En dit is Cameron Whitcomb. I'll show you.

Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb in de donderdagse lunchbreak. En aan het einde van de zomervakantie, dan wordt de Berlaarse Markt omgevormd tot een feestelijke editie. Als je op 26 augustus boodschappen komt doen op de woensdagmarkt, dan kan je bovendien ook nog leuke prijzen winnen. Tussen echt een 8 en 12 uur liever zijn er optredens van Dance Feeling en TMRV. En als kers op de taart wordt er afgesloten met een gratis optreden van Wim Soetaar. Dus 26 augustus, woensdagmarkt in Berlaar. Dat is dan de place to be.

0: Elke eerste donderdagavond van de maand, van 9 tot 11, enkel op Christina.
1: Dance Garden.
0: House, disco, groove, trance.
1: Pure vinyl. Handpicked and mixed by Philip Libby.
0: Luister nu donderdag, 6 augustus, vanaf 9 uur.
1: Dance Garden.
2: Christina.
3: Okay.

Het is apart te noemen, maar toch wel zeer geslaagd. Bazaar, Sef en Faisal en ooit komt er een dag. En slecht nieuws voor alle vrijgezelle vrouwen en ook alle andere vrouwen in de wereld. Want na maanden van geruchten heeft Shawn Mendes op Instagram bevestigd dat hij een relatie heeft met de Braziliaanse actrice Bruna Marquezine. De Canadese zanger schreef een liefdevol bericht aan haar op haar 31ste verjaardag. Schoon, hè? Tijd om deze klassieker er nog eens bij te halen van Jimmy James en de Vagabonds. I'll go where the music takes me.

Lekkere single hoor voor DJ Licious en Milo en Forever Young. En door de aanhoudende droogte breidt de waarnemend gouverneur van Antwerpen het onttrekkingsverbod uit tot het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen. Vanaf vandaag mag niemand nog water oppompen uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. Het verbod blijft van kracht zolang de droogte aanhoudt. Sinds 17 juli was er al een onttrekkingsverbod voor bijna de ganse provincie. Alleen voor het stroomgebied van de polders rond Antwerpen staat en het postelvaartje gold nog een uitzondering. Maar door de aanhoudende droogte en de hoge temperaturen zijn de waterpeilen en de bieten ook daar intussen verder gedaald. Op basis van de huidige weersvoorspellingen verwacht de provincie op korte termijn geen verbetering.

Hij was eigenlijk een laatbloeier, want hij begon pas op zijn 21ste gitaar te spelen. Hij was enorm into autosport. Daar zag hij eigenlijk zijn toekomst, maar toch heeft hij gekozen voor de muziek. Na een carrière in de ijsfabriek van zijn papa, want daar heeft hij in zijn jeugd nog gewerkt. Gelukkig kunnen wij nog altijd genieten van zijn heerlijke muziek. Chris Rea en The Road to Hell was dat.

afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be. Christina.

Als u gek bent van dit soort danstoestanden, dan heb ik een heuse tip voor jou. Vanavond vanaf 9 uur is er weer Dance Garden, want het is de eerste donderdag van de maand. Philip zal weer zijn beste beentje voorzetten. Ik zou eens luisteren als ik jou was. Justy, Jack Style en John waren dat met Turn the Lights Off.

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalok. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws.
2: De KLJ van Balen heeft een kamp met 125 jongeren vroegtijdig stopgezet. Ze waren op kamp in Plombières in de provincie Luik. Daar heeft zich een incident voorgedaan met de leidingsploeg. Burgemeester Sophie Leijsen.
3: Zij hebben daarop de politie gecontacteerd en daarop is een arrestatie gevolgd van iemand die geen directe link heeft met de KLJ hier in Balen. Wat zegt die leiding? Heel begrijpelijk. Dit incident heeft een erg grote invloed op ons welzijn. Wij willen hier eigenlijk niet meer blijven. Wij willen ons kamp zo snel mogelijk beëindigen.
2: De leden waren niet betrokken bij het incident. Het parket van Luik onderzoekt de zaak. Alle leden en leiding komen vandaag terug naar huis. Een kitesurfer die gisteren een ongeval had in Oost-Duinkerke is overleden. Dat bevestigt de politie. De man kwam op het strand met zijn hoofd tegen een jetski terecht toen een krachtige windstoot in zijn kite sloeg. De hulpdiensten konden hem reanimeren en brachten hem in kritieke toestand naar het ziekenhuis. Daar is hij aan zijn verwondingen bezweken. Het gaat om een man van 63 uit Diest. Van zo'n 35.000 huizen in Vlaanderen wordt het afvalwater gewoon in de natuur geloosd. Dat schrijft HLN op basis van cijfers die GroenParlementslid Mieke Schouwvliegen heeft opgevraagd. Het gaat dan om water zelf, maar ook zeepresten of uitwerpselen. HLN-journaliste Fleur Mees.
4: Ik wil ervan uitgaan dat dit slecht is voor de natuur. Zeker wanneer een woning dicht bij een kwetsbare zone ligt, bijvoorbeeld naast een natuurgebied. Mieke Schouwvliegen, die dat de cijfers had opgevraagd, wees er bijvoorbeeld op dat blauwalgen zouden kunnen ontstaan. Dat is een bacterie die het best gedijt door de hitte, maar ook in water dat vervuild is.
2: En dat is dus gevaarlijk voor de natuur. Een waterzuiveringsinstallatie is nochtans verplicht voor huizen die niet zijn aangesloten op de riolering. De politie blijft pas flitsen vanaf 129 km per uur op de snelweg. Voor andere wegen blijft de marge van 6 km per uur behouden. Dat blijkt uit een omzendbrief naar alle politiezones. In andere landen is die marge veel kleiner. Veiligheidsinstituut FIAS had eerder al gepleit om die marges te verlagen, omdat flitstoestellen veel accurater zijn dan vroeger. Maar daar gaan de parketten niet op in. Rusland heeft afgelopen nacht meer dan 600 Oekraïnse drones neergehaald. Dat meldt het ministerie van Defensie. De aanvallen waren volgens Rusland gericht op zo'n 20 verschillende regio's, waaronder het schiereiland de Krim. Op verschillende plaatsen ontstond brand door neervallende brokstukken. Niemand raakte gewond. Zon, maar ook wolken vanmiddag. Wel droog bij temperaturen tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het weer warmer. Zaterdag halen we tot 29 graden en zondag kunnen we over de 30 graden gaan. Dan is er wel kans op onweer.
1: Zomerradio, Christina.

Nieuw bij La Casa van Eros Ramazzotti in de Lunch Break. En de Leuvense politie die hebben afgelopen vrijdag een wel erg vreemde melding binnengekregen vanuit buurgemeente Kesselo. Daar meldde een buurtbewoner dat dienstbuurman aan het vechten was met zijn alpaca. De man zou met zijn alpaca-hengst gevochten hebben omdat het dier door vorige eigenaars te hard vertroeteld werd en zich daardoor niet onderdanig genoeg opstelde.

0: Genieten van een zonnige Spaanse dag vol sfeer en lekkernijen. Proeven van heerlijke tapas en nadien een lekkere paella en pasta fidua a volonté. Bijkomend is er een uniek optreden van Elena en haar gasten met flamenco en muziek. Caligato nodigt je uit. Bij mooi weer op het prachtig terras in het Bergbos in Heist. Omwille van het grote succes vorig jaar heb je nu de keuze uit twee data. Zondag 9 en zondag 23 augustus. 'S Middags om 12 uur of 's avonds om 17 uur. De deelname bedraagt €58. Je moet wel vooraf inschrijven. Meer info op caligato.be. Caligato.
1: Christina,

Jonas Blue, de man, brak ooit door met een deep house versie van Fast Car van Tracy Chapman. Nummer waar ik niet echt bijzonder grote fan van was, maar dit kan ik wel smaken. Edge of Desire, Jonas Blue dus, samen met Malif. En nu mag Gabriella Chill.

0: jij een winkel? En wist je dit al? Met Omnipos is je voorraad steeds up-to-date. Want je voorraad wordt onmiddellijk na elke verkoop aangepast. Zowel in je winkel als online. Meer info op omnipos.be.
1: We verrassen je met mega zomerkoopjes tijdens de zomer van de slaap.
2: Bosmans Linen Boutique.
1: Mega zomerkoopjes van min 15, min 20, min 50, ja zelfs tot min 70%. Op alle bed- en badtextiel, nachtmode en badjassen.
2: Het voelt zo zacht.
1: Wees er snel bij, want op is op. De zomer van de slaap. Met oneindig veel zomerkoopjes bij Bosmans Linen Boutique. Lierse Steenweg 147 in Heist op den Berg.
3: De wereld. Dus ze slaapt wel een goede morgen.
1: Christina.
4: It's

Legendarische band is het toch, Queen. En ze zijn eigenlijk grotendeels gestopt met grote wereldtournees. Dat omwille van hun leeftijd natuurlijk. En ook het herstel van gitarist Brian May van een lichte beroerte. Je hoorde nog eens A Kind of Magic in deze lunchbreak op de donderdagmiddag. Smakelijk eten trouwens. Nu mag Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Luister ook via DAB+ en ervaar zoveel meer. DAB+.
1: In de provincie Antwerpen op kanaal 10A.
2: Christina,

Nummer dat we nu al kunnen bestempelen als een klassieker. Shaboozy en Miles Smith. En Blink Twice hier bij Christina in de lunchbreak. En entertainment concern Walt Disney heeft in het afgelopen kwartaal een hogere omzet en winst geboekt. Geholpen door meer gasten in zijn pretparken en aan boord van de cruiseschepen van het bedrijf. Ook de inkomsten uit streamingdiensten namen toe. Dat wil zeggen dat ze zo'n omzet geboekt hebben van $25,2 miljard. Alsjeblieft. Dit is Florence and the Machine en Queen of Peace.

Don't Bring Me Down van Electric Light Orchestra. En dan komt er nu een nummer aan met heel wat geschiedenis. Want het werd eerst uitgebracht als een Deens nummer, Brand, door een zekere Liz Sørensen. Amerikaanse band Edna Swap, die nam er een Engelse rockversie van op. En het werd de grootste hit voor Natalie Imbruglia. Torn.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Lekker eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwent je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten. Met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
2: Iedereen heeft zijn eigen levensstijl, zijn eigen wensen. Je houdt van comfort in je woning, op je kantoor. Het B-Logix domotica systeem biedt je een brede waaier aan mogelijkheden en volgt de nieuwste ontwikkelingen op de voet.
3: Een mooi resultaat en service op maat.
2: B-Logix domotica kan je laten installeren of kan je ook zelf plaatsen. B-Logix domotica, verkrijgbaar bij GVL Technics.
3: GVL.
2: Kasteelstraat in Heist op den Berg.
4: Christina.

De gekende actrice Elizabeth Taylor overleed op 23 maart 2011. Maar ze is nog altijd de inspiratiebron voor honderden andere artiesten. Onder andere voor Taylor Swift, die er momenteel een hit mee scoort met dit nummer. Tijd om af te ronden. Deze lunchbreak zit er zo goed als op. Maar u bent nog niet van mij af. Straks om 5 uur ben ik er terug voor de avondspits. Tot dan.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Een grote politieachtervolging in Antwerpen gisteravond. Die begon al in Nederland. Het gaat om een wagen met Franse nummerplaten. Je hoort Christophe Aerts van het parket.
3: Het voertuig heeft van de afrit Borgerhout genomen. Is er eigenlijk een woonwijk binnengereden. Het voertuig is dan eigenlijk gecrashed een paar straten verder. De bestuurder is daar gevlucht te voet, maar de politie heeft hem kunnen inrekenen. En in het voertuig is ook een aanzienlijke hoeveelheid cocaïne aangetroffen.
2: De bestuurder is een Fransman van 21. Hij is aangehouden. Een kitesurfer die gisteren een ongeval had in Oost-Duinkerke is overleden. Dat bevestigt de politie. De man kwam op het strand met zijn hoofd tegen een jetski terecht toen een krachtige windstoot in zijn kite sloeg. De hulpdiensten konden hem reanimeren en brachten hem in kritieke toestand naar het ziekenhuis. Daar is hij aan zijn verwondingen bezweken. Het gaat om een man van 63 uit Diest. In Ukkel is een man gewond geraakt bij een schietpartij. Dat bevestigt de politie. Het slachtoffer werd geraakt in zijn been. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis en verkeert niet in levensgevaar. Volgens de politie gaat het om een uit de hand gelopen ruzie. In Italië geldt code rood voor hitte in alle grote steden. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid daar. In onder meer Firenze worden temperaturen boven de 40 graden verwacht. Mensen krijgen het advies om zoveel mogelijk binnen te blijven. Italië gaat gebukt onder de vierde hittegolf deze zomer. Die houdt nog zeker een week aan. Rusland heeft afgelopen nacht meer dan 600 Oekraïnse drones neergehaald. Dat meldt het ministerie van Defensie. De aanvallen waren volgens Rusland gericht op zo'n 20 verschillende regio's, waaronder het schiereiland de Krim. Op verschillende plaatsen ontstond brand door neervallende brokstukken. Niemand raakte gewond. Zon, maar ook wolken vanmiddag. Wel droog bij temperaturen tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het weer warmer. Zaterdag halen we tot 29 graden en zondag kunnen we over de 30 graden gaan. Dan is er wel kans op onweer.
1: All summer long. Christina.

0: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
1: Christina.

0: Wat ruikt dat lekker? Mmm, zalig. Gezellig buiten eten, een heerlijk drankje. Wat lekkers op de barbecue en het feestje kan beginnen. Tuinrama heeft een enorm grote keuze. Plancha, barbecues op gas, hout, houtskool, pellet en keramisch.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Tuinrama, provinciebaan in Houtvenne.
1: Tuinrama.
0: Christina.

0: Zaterdag 29 augustus is er de 20e editie van Hestival. Wil jij het festival op een exclusieve manier beleven als VIP? Kies dan voor Hestival Deluxe en krijg toegang tot de lounge met prachtig uitzicht op het podium. Exclusieve zitplaatsen, uitgebreid buffet en premium sanitair. Bestel je deluxe tickets via hestival.be.
1: Christina Olwe.

0: we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zet Niels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Zet Niels. Lierse Steenweg, hij stopt op den Berg.
1: Christina.
2: Dus dat wordt

0: Christina Nieuws.
1: Een grote politieachtervolging in Antwerpen gisteravond. Die begon al in Nederland. Het gaat om een wagen met Franse nummerplaten. Je hoort Christophe Aerts van het parket.
2: Het voertuig heeft van de afrit Borgerhout genomen, is daar eigenlijk een woonwijk binnengereden. Het voertuig is dan eigenlijk gecrashed een paar straten verder. De bestuurder is daar gevlucht te voet, maar de politie heeft hem kunnen inrekenen. En in het voertuig is ook een aanzienlijke hoeveelheid cocaïne aangetroffen.
1: De bestuurder is een Fransman van 21. Hij is aangehouden. In Italië geldt code rood voor hitte in alle grote steden. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid daar. In onder meer Firenze worden temperaturen boven de 40 graden verwacht. Mensen krijgen het advies om zoveel mogelijk binnen te blijven. Italië gaat gebukt onder de vierde hittegolf deze zomer. Die houdt nog zeker een week aan. In de Ronde van Frankrijk zijn de vrouwen vertrokken voor de zesde etappe. Een rit over 6 hellingen, nog geen zware cols. Dus waarschijnlijk geen strijd tussen de klassementsvrouwen. En een kans voor Justine Gekieren.
3: Het is een hele mooie etappe. Denk wel ook wel echt een etappe waar dat de vlucht kans maakt. Dus ja, ik wil echt wel heel graag ook in de vlucht. Natuurlijk, ja, het gaat ook te zien zijn met wie dat ik in de vlucht zit. Maar allee, ik ga alleszins wel, als de vlucht vrijgeleide krijgt, ga ik wel mijn kans pakken.
1: Zon, maar ook wolken vanmiddag. Wel droog bij temperaturen tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het weer warmer. Zaterdag halen we tot 29 graden. En zondag kunnen we over de 30 graden gaan. Dan is er wel kans op onweer.
0: Het is zomer op je radio. Christina.

Weathers met Lovely Day. Toch maar veel wolken deze namiddag. Dan zullen wij maar voor de zon zorgen, zeker. En voor het maanlicht, daar zorgen de mannen van Bazaar straks voor. Verder ook nog de Dinky Toys, Edwin Starr en Armand van Helden. Maar eerst de meiden van Cat's Eye.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
1: Koken wordt een feest in keuken van Covera.
2: Christina.
3: What's

Pak Zet met Spending My Time. En hoe breng jij jouw tijd door deze donderdagmiddag? Waar ben jij aan het luisteren naar Christina? Je mag het ons altijd laten weten via info@christina.be. Wat ben je aan het doen en waar ben je aan het luisteren? Dit is Samber met Homewrecker.

0: Genieten van een zonnige Spaanse dag, vol sfeer en lekkernijen. Proeven van heerlijke tapas en nadien lekkere paella en pasta fideuà à volonté. Bijkomend is er een uniek optreden van Elena en haar gasten met flamenco en muziek. Caligato nodigt je uit, bij mooi weer op het prachtig terras in het Bergbos in Heist. Omwille van het grote succes vorig jaar heb je nu de keuze uit twee data. Zondag 9 en zondag 23 augustus. 'S Middags om 12 uur of 's avonds om 17 uur. De deelname bedraagt €58. Je moet wel vooraf inschrijven. Meer info op caligato.be. Caligato.
1: Christina.

Topic en Becky G met Sorry Papi. Het management van Marco Borsato zegt niks te weten van comebackplannen waarover de Telegraaf schrijft. Volgens de woordvoerder van de zanger klopt het niet dat hij volgend jaar bij de Vrienden van Amstel live optreedt en daarna een eigen concertreeks geeft. Foute berichtgeving dus, kan gebeuren, wordt wellicht vervolgd. 20 jaar terug in de tijd bij Christina met Robbie Williams en Rootbox.

0: Elke eerste donderdagavond van de maand, van 9 tot 11, enkel op Christina.
1: Dance Garden.
0: House, disco, groove, trance.
1: Pure, vinyl, handpicked and mixed by Philip Libby.
0: Luister nu donderdag, 6 augustus, vanaf 9 uur.
1: Dance Garden.
2: Christina, always music. Luister ook online. Surf naar christina.be.

De nieuwe single van Hagi PVR samen met Dr. Chai Sola. Ik stel voor dat we terug naar de jaren 80 gaan met Marcia Hines. Werd geboren in Boston, maar verhuisde naar Australië, waar ze een enorme sterrenstatus verkreeg. Ze zong vanaf haar 16e in musicals en bracht verschillende succesvolle coverversies van bekende hits uit. En wij kennen haar vooral van deze uit 81. Your Love Still Brings Me To My Knees.

voor ieder wat wils hier bij Christina, met af en toe daar zo'n hele goede classic tussen. Uit 78 was dat Edwin Starr met Contact. En ook Nederlandstalig werk komt hier elk uur aan bod, met nu Hans de Boy en Vrijheid.

0: De zomer van de slaap met mega zomerkoopjes bij Bosmans Slaapcomfort.
1: Bosmans Slaapcomfort.
0: Mega zomerkoopjes tot min 60% op heel wat topmerken, slaapsystemen en bedtextiel. Onze merken vernieuwen de collecties en wij vernieuwen onze toonzaal. De zomer van de slaap, dat is heerlijk genieten van oneindig veel acties en nieuwigheden bij Bosmans Slaapcomfort.
1: Bosmans Slaapcomfort.
2: Bikecenter heeft het grootste assortiment e-bikes in de regio. Stadsfietsen, sportfietsen, mountainbikes, bakfietsen, speedpedelecs.

0: Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Christina,

Een one-hit-wonder uit de jaren 80, The Quick, The Rhythm of the Jungle. Het nieuws en weer van 3 uur komt eraan. Tot aan die tijd hebben we nog Beyoncé met Crazy in Love en Alex Warren met Passenger.

0: Herenthal Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Ik bied een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Er is nog veel onduidelijkheid over het stopgezette kamp van de KLJ uit Balen. De jeugdbeweging besloot het kamp met 125 jongeren in Plombière, in de provincie Luik, vroegtijdig stop te zetten na een incident met de leidingsploeg. Journaliste Rosalie Pieters.
4: De KLJ zelf spreekt toch wel van een ernstige integriteitsschending. Wat dat dan precies betekent, daar willen ze voorlopig nog niet verder op ingaan. Vermoedelijk gaat het dus om leden van de leiding die slachtoffer zijn. KLJ zegt dat er ook wel zal onderzocht worden of er zeker ook geen kinderen slachtoffer zijn.
3: Er zou één persoon opgepakt zijn, die zou niet bij de KLJ zelf horen. Het parket van Luik onderzoekt de zaak nu, maar wil er voorlopig niks over kwijt. De natuurbrand in Nederlands-Limburg is nu toch weer opgelaaid, dat meldt de brandweer daar. Die heeft meteen verschillende ploegen ingezet om het vuur te blussen en te voorkomen dat de brandhaard uitbreidt. De natuurbrand was maandag al uitgebroken, maar gisteren was die onder controle. Nu zijn de vlammen dus toch opnieuw opgelaaid. En in Leipzig, in Duitsland, is wellicht een nog grotere ramp voorkomen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig waarnaast een drone met explosieven werd gevonden, zat vol munitie, dat meldde Duitse media. De luchthaven van Leipzig is een belangrijke luchthaven voor militaire transporten. De drone werd dinsdagavond opgemerkt en het vliegverkeer werd ook een tijd lang stilgelegd. Het is nog niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor die drone. Er is een terreuronderzoek geopend. Zon, maar ook wolken vanmiddag. Wel droog bij temperaturen tot 25 graden. Morgen hetzelfde weer. In het weekend wordt het weer warmer. Zaterdag halen we tot 29 graden en zondag kunnen we over de 30 graden gaan. Dan is er wel kans op onweer.
2: Het is zomer op je radio. Christina.

Ook de 90s herbeleef je hier bij Christina met net de Space Brothers, Forgiven, I Feel Your Love, Feel the Music. En die komt dit uur onder andere van Shakira, Justin Bieber, Four Non Blondes, Pink. En dit is de nieuwe van Taylor Swift.

Van 5 jaar geleden ondertussen Becky Hill en David Guetta met Remember. En ik ben eens benieuwd of je deze nog kent. Wellicht wel. We gaan terug naar 1987 met muziek uit de film Mannequin. Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now.

0: Heb jij een winkel? Wist je dat je klanten meestal eerst online op zoek gaan naar producten? Ook na de openingsuren? En 8 op de 10 mensen kopen liever lokaal. Maar is jouw assortiment goed online te vinden? Omnibos doet het voor jou. Omnibos, dat is jouw kassa, website en backoffice. Meer info op omnibos.be.
1: Christina.

heerlijk zomersplaatje uit de zomer van 1987. Raft met Yaka Dansé. En we blijven nog even in de jaren 80 hangen met dit nummer van Lime. Zo'n typisch kermisplaatje vind ik. Doet me terugdenken aan de botsautootjes en vooral de rupsmolen. Babe, we're gonna love tonight.

Soms verdien je een andere kans, een tweede kans of zelfs een derde kans. Roger Sanchez met Another Chance. Richting Nederland met VOF de Kunst, de mannen van Eén Kopje Koffie en Suzanne. Dit is Als ze lacht, dan lacht ze echt.

The Emotions met Best of My Love en The Best of Music, die hoor je hier bij Christina. Zo dadelijk tussen 4 en 5 met Jean-Paul de Bie. Ik geef nog even de bekende jarigen van vandaag mee. Ik heb er hier twee op mijn lijstje staan en dat zijn Ianka Vleerakkers, Vlaamse actrice, wordt 55, en Gary Halliwell, 54. Nog een gezellige donderdag. Dit is nog Pink. Never Gonna Not Dance Again.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Look. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Elektro van Look.
1: Christina Nieuws.
2: In de buurt van Charleroi is een illegale sigarettenfabriek ontdekt. Dat bevestigt de overheidsdienst Financiën. Er werkten wellicht 42 mensen, maar toen de speurders binnenvielen, was iedereen al weg. In de fabriek lag 19 ton tabak. De speurders vonden ook 1 miljoen afgewerkte sigaretten. Het is al de 11e illegale sigarettenfabriek die dit jaar ontmanteld werd. De leden van de KLJ in Balen zijn weer aangekomen in hun gemeente. Ze hadden eerder vandaag hun kamp met 125 jongeren in Plombières in de provincie Luik vroegtijdig stopgezet na een incident met de leidingsploeg. Journaliste Rosalie Pieters.
3: De KLJ zelf spreekt toch wel van een ernstige integriteitsschending. Wat dat dan precies betekent, daar willen ze voorlopig nog niet verder op ingaan. Vermoedelijk gaat het dus om leden van de leiding die slachtoffer zijn. KLJ zegt dat er ook wel zal onderzocht worden of er zeker ook geen kinderen slachtoffer zijn.
2: Er zou 1 persoon opgepakt zijn. Het zou gaan om een inwoner van Plombières. Het parket van Luik onderzoekt de zaak nu, maar geeft voorlopig geen commentaar. En in Leipzig, in Duitsland, is wellicht een nog grotere ramp vermeden. Het Oekraïense vrachtvliegtuig waarnaast een drone met explosieven werd gevonden, zat vol munitie. Dat meldde Duitse media. De luchthaven van Leipzig is een belangrijke luchthaven voor militaire transporten. De drone werd dinsdagavond opgemerkt en het vliegverkeer werd een tijd lang stilgelegd. Het is nog niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor die drone. Er is ook een terreuronderzoek geopend. Brede opklaringen deze namiddag en droog bij maximaal rond 25 graden. Morgen zon en wat wolken, ook tot 25 graden. In het weekend wordt het weer wat warmer. Zondag kan het zelfs lokaal 31 graden worden. Er is wel kans op onweer dan.
0: Enjoy your summer.
1: Christina.

En zo openden wij de muzikale doos van deze onderweg tussen 4 en 5 vandaag. Met Who's That Chick, een nummer van David Guetta en Rihanna. En hier is de New Religion.

0: rustig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be. Lekker eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten. Met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Christina.

En dit is het ideale muziektempo bij warmere temperaturen van UB40 met Where Did I Go Wrong. Zometeen een ouwtje van Monaco met Sing It Back, maar eerst dit van Judith. I'd Love To Be In Love.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Geen plons zonder ons. Bel de Lazaroms 015 75 64 91. Iedereen heeft zijn eigen levensstijl, zijn eigen wensen. Je houdt van comfort in je woning, op je kantoor. Het B-Logix domotica systeem biedt je een brede waaier aan mogelijkheden en volgt de nieuwste ontwikkelingen op de voet.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: B-Logix domotica kan je laten installeren of kan je ook zelf plaatsen. B-Logix domotica, verkrijgbaar bij GVL Technics.
1: GVL.
0: Kasteelstraat in Heist op den Berg.
2: Ontdek en beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet, overheerlijke sushigerechten, gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen, zachte Thaise kip, pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84. Christina.
3: Ik

En dit waren de tranen van goud van Aaron en Zoe. En vandaag heb ik een coolboxje vol zomerse muziek meegebracht naar de studio. En dit zit er ook in. Boney M met Hooray Hooray, It's a Holy Holiday.

Zaterdag 29 augustus is er de 20e editie van Hestival. Wil jij graag helpen als vrijwilliger? Zo krijg je nieuwe vrienden, een leuke ervaring, gratis drankjes en een t-shirt. De organisatie zoekt nog mensen die de festivalbezoekers van drank voorzien of een van de andere postjes willen invullen. Inschrijven kan via hestival.be. Christina, always music.

Michael Gray was dit met Weekends. En ik weet niet of de naam Pietro Paolo Pelandi u wat zegt. Maar het is een Italiaanse zanger en muzikus die voornamelijk bij ons bekend is onder zijn artiestennaam P-Line. En in 1984 had hij een bescheiden hitje bij ons.

Miles Smith samen met Niall Horan en Drive Safe. En ik heb het gevoel dat het vandaag zo'n klein beetje een Italiaanse feestdag is bij ons. Daar straks al P-Line. En ook deze man is afkomstig uit Italië. Ik heb het over Giavanotti met Libera l'anima.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: In de buurt van Charleroi is een illegale sigarettenfabriek ontdekt. Dat bevestigt de overheidsdienst Financiën. Er werken wellicht 42 mensen, maar toen de speurders binnenvielen was iedereen al weg. In de fabriek lag 19 ton tabak. De speurders vonden ook een miljoen afgewerkte sigaretten. Het is al de 11e illegale sigarettenfabriek die dit jaar ontmanteld werd. De leden van de KLJ in Balen zijn weer aangekomen in hun gemeente. Ze hadden eerder vandaag hun kamp met 125 jongeren in Plombières in de provincie Luik vroegtijdig stopgezet na een incident met de leidingsploeg. Er zou één persoon opgepakt zijn, journaliste Rosalie Pieters.
3: Het is duidelijk dat dit hier om een delicate zaak gaat, waar moeilijk over gecommuniceerd wordt. We horen dus inderdaad dat KLJ Balen hier niet rechtstreeks mee bij betrokken is, dus dat dit niet iemand is van KLJ zelf die is opgepakt, maar wel iemand die eerder onrechtstreeks zou betrokken zijn bij deze kampplaats.
2: Het parket van Luik onderzoekt de zaak nu, maar geeft voorlopig geen commentaar. In Molpostel in de Kempen heeft een vrouw tekenencefalitis opgelopen, nadat ze door een teek gebeten is. Zo'n infectie kan leiden tot een hersenontsteking en komt heel weinig voor in ons land. Maar het is wel al het tweede geval op korte tijd in de regio. Daarom wil Agentschap Zorg en Gezondheid mensen waarschuwen. Joris Molens.
4: In Vlaanderen hebben we voorlopig geen groot probleem qua tekenencefalitis. Het blijft beperkt tot een handvol gevallen per jaar. De verwachting is wel dat dat langzamerhand zal gaan toenemen de komende jaren. Dat is een tendens die we in heel Europa zien. Maar op dit moment is het dus iets wat nog zeer uitzonderlijk voorkomt. En waar je inderdaad dus gewoon pech hebt als je het oploopt.
2: De natuurbrand in Nederlands-Limburg is opnieuw geblust. Dat laten de hulpdiensten daar weten. Het ging om een klein gebied dat eerder al was afgebrand. De natuurbrand was maandag uitgebroken, maar gisteren was die onder controle. De vlammen waren nu opnieuw opgeleid. De brandweer blijft er wel alert. In de Gazastrook zijn bij Israëlische aanvallen al zeker 300 kinderen omgekomen sinds de start van het staakt het vuren in oktober vorig jaar. Dat zegt UNICEF. Het komt neer op ongeveer één kind per dag. Honderden andere kinderen raakten ook gewond. De kinderen lijden onder acute ondervoeding, ziektes en een gebrek aan veilig water. UNICEF spreekt over een mislukt staakt het vuren. En zevenkampster Nafi Thiam neemt in september op de Memorial van Damme deel aan het hoogspringen. Dat hebben de organisatoren bekendgemaakt. Thiam liet vorige week nog weten dat ze past voor het EK-atletiek dat volgende week begint, naar eigen zeggen omdat ze niet fit genoeg is na een blessure. Thiam werd al 3 keer Europees kampioen op de zevenkamp en ze is ook 3-voudig Olympisch kampioen in die discipline. Brede opklaringen deze namiddag en droog bij maxima rond 25 graden. Morgen zon en wat wolken, ook tot 25 graden. In het weekend wordt het weer warmer. Zondag kan het lokaal zelfs 31 graden worden. Er is wel kans op onweer dan.
1: Christina, een hele zomer lang.

Het startschot voor deze donderdagavondspits werd gegeven door Kaiku, Khalid en Griffin. Dat was Save My Love. Welkom erbij, zou ik zo zeggen. Tot zo'n uur of zeven zit je met mij opgezadeld. Dankjewel trouwens, Jean-Paul. Morgen is je er weer. Dit zijn The Whispers. It's a love thing.

allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zetniels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant en dat zal je merken. Garage Zetniels. Lierse Steenweg, Heist op den Berg. De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg. Christina.

country is de wereld aan het inpalmen. Het is momenteel zelfs zo dat in de Billboard Hot 100 de top 5 helemaal wordt ingevuld door country sterren. Dit was Stella Lefty nog eens met Boston. En Sint-Katelijnenwafer, die zijn op zoek naar gemachtigde opzichters die ervoor zorgen dat leerlingen veilig kunnen oversteken. Voor het nieuwe schooljaar zoeken ze nog extra vrijwilligers die een handje willen toesteken dus. Bepaal zelf waar en wanneer je helpt vlak voor en of na schooltijd. Telkens ongeveer een uurtje. Je krijgt een kleine vergoeding, kilometervergoeding en heel veel dankbaarheid.

0: verras je met mega zomerkoopjes tijdens de zomer van de slaap.
1: Bosmans Linen Boutique.
0: Mega zomerkoopjes van min 15, min 20, min 50, ja zelfs tot min 70%. Op alle bed- en badtextiel, nachtmode en badjassen.
1: Het voelt zo zacht.
0: Wees er snel bij, want op is op. De zomer van de slaap. Met oneindig veel zomerkoopjes bij Bosmans Linen Boutique. Lierse Steenweg 147 in Heist op den Berg.
2: De wereld tussen slaap wel en goedemorgen.
0: Christina.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Ken je Fientje al? Dat is de nieuwe huisgenoot van deze meteor, want hij heeft namelijk een hondje geadopteerd en hij heeft de viervoeter trots voorgesteld aan zijn volgers op Instagram. Dit was de meest recente single van de man, die heette Nooduitgang. Dat hier in de avondspits bij Christina. Bent nu een super getalenteerd iemand. Zijn naam is

0: Elke eerste donderdagavond van de maand, van 9 tot 11, enkel op Christina.
1: Dance Garden.
0: House, disco, groove, trance.
1: Pure vinyl. Handpicked and mixed by Philip Dibby.
0: Luister nu donderdag, 6 augustus, vanaf 9 uur.
1: Dance Garden. Christina.

Summer in the City van Joe Cocker uit 1995 kwam dat nummer. En onze federale minister van Mobiliteit, Jean-Luc Krukke, die onderzoekt de mogelijkheid om de toegang van jonge bestuurders tot krachtige auto's te beperken. Dit initiatief is geïnspireerd op Italië en Frankrijk. Frankrijk heeft onlangs de wetgeving aangenomen die beginnende bestuurders verbiedt om de eerste 3 jaar na het behalen van hun rijbewijs in krachtige auto's te rijden. Hoewel de specifieke grens voor het vermogen nog niet helemaal vaststaat.

Hij is 1200 euro armer geworden, deze Ed Sheeran, want een Britse rechtbank heeft hem veroordeeld tot die boete, omdat hij vergat zijn autoverzekering af te sluiten voor zijn Aston Martin. Bleek blijkbaar om een misverstand van de verzekering te gaan. Dit is muziek van Britney Spears, Born to Make You Happy.

Britney Spears kan maar geen genoeg krijgen van de muziek van haar vakgenoot Beyoncé. En dan vooral het laatste album Cowboy Carter uit 2024. Dit is...

0: Heb jij een winkel? En wist je dit al? Met Omnipos verkoop je heel makkelijk cadeaubonnen die door je klant zowel in je winkel als online kunnen gebruikt worden. Meer info op omnipos.be.
1: Genieten van een zonnige Spaanse dag, vol sfeer en lekkernijen. Proeven van heerlijke tapas en nadien lekkere paella en pasta fideuà à volonté. Bijkomend is er een uniek optreden van Elena en haar gasten met flamenco en muziek. Caligato nodigt je uit. Bij mooi weer op het prachtig terras in het Bergbos in Heist. Omwille van het grote succes vorig jaar heb je nu de keuze uit twee data. Zondag 9 en zondag 23 augustus. 'Smiddags om 12 uur of 's avonds om 17 uur. De deelname bedraagt €58. Je moet wel vooraf inschrijven. Meer info op caligato.be. Caligato.
2: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
3: Koken wordt een feest in keuken van Covera.
4: Christina.

Vorige week nog tijdens een concert tegen de vlakte gegaan. Deze Harry Styles, maar hij krabbelde terug overeind en heeft het concert gewoon lekker afgemaakt. Dat was nog eens American Girls in de avondspits op de donderdag hier bij Christina. Dit is een belpopklassieker van twee Belgen, Lena.

0: Christina Nieuws.
1: De overheidsdienst Economie waarschuwt voor onbetrouwbare eclipsbrillen. Volgende week woensdag vindt in ons land een grote zonsverduistering plaats. En heel wat mensen willen dan naar de zon kijken. Maar zonder de gepaste bescherming kan dat voor blijvende oogschade zorgen. Dat zegt ook oogarts Lieselotte Aerts.
2: Je kan inderdaad brillen hebben die niet gecertificeerd zijn. Dus het is belangrijk dat dat toch een CE-markering is, dat het Europees gekeurd is. Als het er inderdaad niet op staat, dan zou ik het inderdaad ook niet gebruiken, want dan kunnen we niet garanderen dat het veilig genoeg is. Hetgeen waar wij als arts het meeste schrik voor hebben, is een soort brandwonde ter hoogte van het netvlies. Daar ontstaat dan eigenlijk een soort blinde vlek. Dus daar kan je echt blind van worden op dat plaatje eigenlijk.
1: Het is ook belangrijk om niet langer dan 3 minuten aan een stuk naar de zon te kijken. In Molpostel in de Kempen heeft een vrouw tekenencefalitis opgelopen nadat ze door een teek gebeten is. Zo'n infectie kan leiden tot een hersenontsteking en komt heel weinig voor in ons land. Maar het is wel al het tweede geval op korte tijd in de regio. Daarom wil het agentschap Zorg en Gezondheid mensen waarschuwen. Joris Molens.
3: In Vlaanderen hebben we voorlopig geen groot probleem qua tekenencefalitis. Het blijft beperkt tot een handvol gevallen per jaar. De verwachting is wel dat dat langzamerhand zal gaan toenemen de komende jaren. Dat is een tendens die we in heel Europa zien. Maar op dit moment is het dus iets wat nog zeer uitzonderlijk voorkomt en waar je inderdaad dus gewoon pech hebt als je het oploopt.
1: De Spaanse politie vreest voor een nieuwe massale oversteek naar Ceuta, dat is het Spaanse gebied in Noord-Afrika, volgende zaterdag. In verschillende chatgroepen op sociale media wordt die datum gedeeld, met ook heel wat valse informatie, onder meer over hoe migranten gemakkelijk via Marokko naar Ceuta kunnen zwemmen. Bij de intocht van tienduizenden migranten vorige week kwamen zo'n 100 mensen om het leven. Zeker 3000 migranten zouden er nog aanwezig zijn, onder wie ook veel minderjarigen. Ceuta vraagt hulp aan de regering in Madrid. In de Gazastrook zijn bij Israëlische aanvallen al zeker 300 kinderen omgekomen sinds de start van het staakt-het-vuren in oktober vorig jaar, dat zegt UNICEF. Het komt neer op ongeveer 1 kind per dag. Honderden andere kinderen raakten ook gewond. De kinderen lijden onder acute ondervoeding, ziektes en een gebrek aan veilig water. UNICEF spreekt over een mislukt staakt-het-vuren. En een dubbelslag voor de Nederlander Bart Lemme in de Ronde van Polen. Hij was de sterkste in de vierde etappe op een aankomst bergop en wordt ook de nieuwe leider. De Italiaan Christian Scaroni werd tweede, de Fransman Axel Laurens eindigde derde. De rit werd ook een half uur geneutraliseerd na een massale valpartij. Vanavond brede opklaringen, minima vannacht rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken, maxima tot 25 graden dan. In het weekend wordt het weer warmer, zondag kan het lokaal zelfs 31 graden worden. Er is dan wel kans op onweer.
0: Zomerradio, Christina.

We hebben hier 6 uur kunnen verteren in het gezelschap van die van Sunrise Avenue. Dat was Fairy Tale Gone Bad. Dat hier bij Christina in de avondspits.

My Brave Face van Paul McCartney uit 1989 stamde dat nummer. En de Britse voormalige zanger Gary Glitter is gisteren voor de rechtbank in Londen verschenen op verdenking van 4 zedendelicten uit de periode 1978 tot 1981. De 82-jarige Paul Gadd, zoals Glitter echt heet, wordt beschuldigd van onwettige geslachtsgemeenschap met een meisje jonger dan 13 jaar. Dat betekent dat het slachtoffer te jong was om legaal toestemming voor seks te geven. Ook wordt hij beschuldigd van 3 gevallen van ontucht met een meisje jonger dan 14.

0: problemen aan je remmen, je versnellingsbak? Of zijn je schokdempers aan vervanging toe? Of is je uitlaatstuk? Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
1: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
0: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
1: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
0: Bel ons even op 015 25 74 70.
1: Auto, elektro, Van Rompuy.
0: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B, Heist op den Berg.
2: Bikecenter heeft het grootste assortiment e-bikes in de regio. Stadsfietsen, sportfietsen, mountainbikes, bakfietsen, speedpedelecs. Je kiest maar.
1: I want to go to Bikecenter.
2: Bijna iedereen kiest voor het comfort van elektrisch fietsen.
1: That is what I really like.
2: Bikecenter heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken.
1: All I want is to ride my bike.
2: Bikecenter. In Lier en Heist op den Berg.
3: Christina.

Hij flikt het hem weer hoor. Last Frequencies, hier te samen met Karine Lomax. Heeft dus weer een hit te pakken. Dat was Live It All. Man was trouwens ook te zien op Tomorrowland. Of wat had je gedacht? Waar hij ook opvallend genoeg een balletje sloeg op de tennisbaan met Zizou Bergs. En de komende zondag mag je de Lokerse feesten afsluiten. Deze Last Frequencies. Klassieker nu van Belinda.

1987 met Belinda Carlisle en Circle in the Sand. En Benson Boone heeft begin deze week nog een concert in Spokane moeten cancelen wegens de bosbranden.

Fergie, inderdaad, die van de Black Eyed Peas, die hier een samenwerking aanging met Ludacris. In 2007 gebeurde dat, ding heet Glamorous. Stemt u pas af, dan heet ik u van harte welkom in deze avondspits nog. Tot zo'n uur of zeven zit ik in je radio, met nu een klassieker uit 1982. Hiermee begon het allemaal voor Bananarama en ze kregen de hulp van Funboy 3.

0: Christina, regionaal.
1: Dit weekend is het Staatse Kermis in de Heilige Hartstraat van Heist Station. Met op vrijdag 7 augustus bingoavond. Zaterdag 8 augustus mosselrestaurant, petanktoernooi. Coverband Elentriek en bal populair met DJ Jeff. Zondag 9 augustus ontbijtbuffet, dan Studio Movere. Loopkoers voor kinderen en kermisjogging. Lees meer op c-live.be.
2: Christina.

Ik twijfel er niet aan dat u de afgelopen minuten een dansje hebt kunnen placeren. Dat kon met Thomas Gray en Rumours en ook deze chicane en Mare Brennan. Die zorgde daarvoor. Dat was Salt Water. Wil je nog meer dansgeweld? Straks vanaf 9 uur natuurlijk Dance Garden met Philippe Deby. Zeker blijven hangen hier dus.

Julian Kronenbergs, dat is de lucky bastard. Hij heeft de Belgische roots, is een zakenman en is naar het schijnt het nieuw lief van deze Olivia Rodrigo. Dat was Drop Dead hier bij Christina. Jelly Roll komt er zo meteen aan met I'm Good. Eerst deze disco classic van Casey and the Sunshine Band.

0: Tuindrama. Je vindt er alles om je tuin piekfijn in orde te brengen. Zitmaaiers, grasmachines, bosmaaiers, hakselaars, hoge drukreinigers. Alle soorten tuinmachines en tuingereedschap van topkwaliteit. Tuindrama. Ook voor alle onderhoud en herstellingen.
1: Elk seizoen, Tuindrama.
0: Provinciebaan in Houtvenne.
1: Tuindrama.
0: Op de baan Heist Westerlo.
2: Christina.

Het nummer is ongetwijfeld tot stand gekomen vooraleer hij een echtscheiding is aangegaan. Deze Jelly Roll, je hoorde I'm Good. Trouwens, omwille van die echtscheiding heeft hij een pauze ingelast van een tweetal jaar. Ik ben eens benieuwd of hij het zo lang zal volhouden buiten de schijnwerpers. Tijd om af te ronden voor deze donderdag. Morgen zijn we weer voor de lunchbreak. Dat is vanaf zo'n uur of 11. Maak er nog een fijne donderdag van. Tot de volgende.

0: Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistondenberg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Elk uur sterft er een Belg aan de gevolgen van overgewicht. Dat blijkt uit een studie van gezondheidsinstituut Cienzano. Die kon meer dan 9500 overlijdens in 2022 linken aan een te hoog BMI. De belangrijkste doodsoorzaken zijn dan onder meer hart- en vaatziekten en dementie. Vooral mannen sterven door overgewicht. In Wallonië en Brussel liggen de cijfers ook opvallend hoger dan in Vlaanderen. In Merchtem, in Vlaams Brabant, onderzoekt het parket het overlijden van een kind. Het gaat om een jongen die jonger is dan 10. Zijn familie probeerde hem nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Het is nog niet duidelijk hoe de jongen om het leven kwam. Volgens het parket liggen alle pistes nog open. De overheidsdienst Economie waarschuwt voor onbetrouwbare eclipsbrillen. Volgende week woensdag vindt in ons land een grote zonsverduistering plaats en heel wat mensen willen dan naar de zon kijken. Maar zonder de gepaste bescherming kan dat voor blijvende oogschade zorgen. Dat zegt ook oogarts Lieselot Aerts.
4: Je kan inderdaad brillen hebben die niet gecertificeerd zijn. Dus het is belangrijk dat dat toch een CE-markering is, dat het Europees gekeurd is. Als het er inderdaad niet op staat, dan zou ik het inderdaad ook niet gebruiken, want dan kunnen we niet garanderen dat het veilig genoeg is. Hetgeen waar wij als arts het meeste schrik voor hebben, is een soort brandwonde ter hoogte van het netvlies. Daar ontstaat dan eigenlijk een soort blinde vlek. Dus daar kan je echt blind van worden op dat plaatje eigenlijk.
3: Het is ook belangrijk om niet langer dan 3 minuten aan een stuk naar de zon te kijken. De Spaanse politie vreest voor een nieuwe massale oversteek naar Ceuta, dat is het Spaanse gebied in Noord-Afrika, volgende zaterdag. In verschillende chatgroepen op sociale media wordt die datum gedeeld met ook heel wat valse informatie. Onder meer over hoe migranten gemakkelijk via Marokko naar Ceuta kunnen zwemmen. Bij de intocht van tienduizenden migranten vorige week kwamen zo'n 100 mensen om het leven. Zeker 3000 migranten zouden er nog aanwezig zijn, onder wie ook veel minderjarigen. Ceuta vraagt nu hulp aan de regering in Madrid. De Nederlandse zangeres Journey Kaagman is overleden, dat meldt haar familie. Ze werd bekend als frontvrouw van de band Earth and Fire, met wie ze ook in de jaren 70 en 80 verschillende hits scoorde. Ze was ook jarenlang jurylid van de Nederlandse talentenjacht Idols. Kaagman leed aan Parkinson, ze werd 79. En de Mauritiaanse Kim Lecour heeft de 6e etappe in de Tour de France Femme gewonnen. Ze was de snelste van een groep vluchters. Ze haalden het voor de Française Cédrine Kerbaul en de Nederlandse Puk Pietersen. De Zwitserse Marlen Reusser blijft aan de leiding in het klassement. Vanavond brede opklaringen, minima vannacht rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken, maxima tot 25 graden dan. In het weekend wordt het weer warmer. Zondag kan het lokaal zelfs 31 graden worden. Er is wel kans op onweer.
2: Het is zomer op je radio, Christina.

0: Christina, regionaal.
1: Het zomertoernooi van de Heijse Tennisclub vindt plaats van 7 tot en met 16 augustus aan de Bonmarkt in Hallaar. Kom gezellig mee supporteren en u kan elke dag genieten van stoofvlees, friet, barbecue en de wijnbar. Van 7 tot en met 9 augustus zijn er mosselen. Vrijdag 14 augustus cocktailavond en toernooi 5. Zaterdag 15 augustus kampies, waarvoor u kan inschrijven bij de Heijse TC.
0: Christina.

0: laagste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalok. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. Het incident op het kamp van de KLJ uit Balen, in Plombières, in Luik, zou gaan om voyeurisme. Dat meldt een bron aan onze redactie. De jeugdbeweging zette het kamp met zo'n 125 leden vanmiddag vroegtijdig stop. Journaliste Katrien Sales.
2: Het enige wat we tot nu uit goede bron hebben vernomen is dat er een onderzoek zou lopen naar voyeurisme. Dat is dus het stiekem observeren van personen. Maar als we polsen bij het parket van Verviers dat het onderzoek voert, dan horen we dat ze geen commentaar, geen informatie willen geven.
1: De leiding en leden zijn intussen weer thuis. Elk uur sterft er een Belg aan de gevolgen van overgewicht. Dat blijkt uit een studie van gezondheidsinstituut Cienzano. Die kon meer dan 9500 overlijdens in 2022 linken aan een te hoog BMI. De belangrijkste doodsoorzaken zijn dan onder meer hart- en vaatziekten en dementie. Vooral mannen sterven door overgewicht. In Wallonië en Brussel liggen de cijfers ook opvallend hoger dan in Vlaanderen. En de boycott tegen FIFA-baas Gianni Infantino en alle competities die de FIFA organiseert is nog steeds van kracht. Dat zegt de Europese voetbalbond UEFA aan Sky News. Het draait allemaal rond het plan van Infantino om de aandelen van het WK te verkopen aan privé-investeerders. Daar kwam veel protest op. Gisteren bood Infantino nog zijn excuses aan en benadrukte hij dat het plan niet doorgaat, maar dat is voor de UEFA niet voldoende. Vanavond brede opklaringen, minima vannacht rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken, maxima tot 25 graden dan. In het weekend wordt het weer warmer. Zondag kan het zelfs lokaal 31 graden worden. Er is wel kans op onweer dan. Christine.

0: Elke eerste donderdagavond van de maand. Van 9 tot 11. Enkel op Christina.
1: Dance Garden.
0: House. Disco. Groove. Trance.
1: Pure. Vinyl. Handpicked and mixed by Philip Libby.
0: Luister nu donderdag, 6 augustus, vanaf 9 uur.
1: Dance Garden.
2: Luister ook via DAB+. En ervaar zoveel meer. DAB+.
3: Christina.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Het incident op het kamp van de KLJ uit Balen in Plombières in Luik zou gaan om voyeurisme. Dat meldt een bron aan onze redactie. De jeugdbeweging zet het kamp met zo'n 125 leden vanmiddag vroegtijdig stop. Journaliste Katrien Sales.
3: Het enige wat we tot nu uit goede bron hebben vernomen is dat er een onderzoek zou lopen naar voyeurisme. Dat is dus het stiekem observeren van personen. Maar als we polsen bij het parket van Verviers dat het onderzoek voert, dan horen we dat ze geen commentaar, geen informatie willen geven.
2: De leiding en leden zijn intussen weer thuis. In de Nederlandse badplaats Ouddorp in de provincie Zuid-Holland heeft het leger een blushelikopter ingezet om een duinenbrand te bestrijden. Tot nu toe staat er al een kleine hectare natuur in brand. Maar door de hevige wind is het moeilijk om het vuur te blussen. De autoriteiten roepen de bevolking ook op om het gebied te verlaten en uit de rook te blijven. En de UEFA wil nog altijd het komende WK en FIFA-baas Infantino boycotten. Dat zegt de Europese Voetbalbond aan Sky News. Het draait allemaal rond het plan van Infantino om aandelen van het WK te verkopen aan privé-investeerders. Daar kwam veel protest op. Gisteren bood Infantino nog zijn excuses aan en benadrukte hij dat dat plan niet doorgaat. Maar dat is voor de UEFA niet voldoende. Ze zijn het vertrouwen in Infantino kwijt. Vanavond brede opklaringen, minima vannacht rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken, maxima tot 25 graden dan. In het weekend wordt het weer warmer. Zondag kan het lokaal zelfs tot 31 graden worden. Er is dan wel kans op onweer.
1: Christina.
4: The flow of beats. Dance Garden. Unlocking the archive. Pure vinyl. Handpicked and mixed by Philip Dibby.
5: Hele goeie avond en welkom. Ik ben Bies, Philip de Bie, en breng elke eerste donderdag van de maand een selectie vinyl voor jou. Elke nieuwe uitzending eerst hier op Christina te beluisteren, enkel op Christina te beluisteren. En op de planning voor vanavond onder meer nieuwe disco, 13 minuten Belgische trancegeschiedenis en een gesprekje met de levende legende Marco de la Rocca. Oudere uitzendingen herbeluisteren. Die bijvoorbeeld met DJ G, Christophe Dom, Mixomas of Lobster Davis. Dat kan en wel via dancegarden.be. Daar vind je ook de playlist. Tot aan 10 blijft het zomers. Met straks de Vinyl Only Edit Eros 01. Zo dadelijk Henrik Schwarz en Kuniyuki featuring Fumio Tabashi. Alsjeblieft, met Once Again. Openen doe ik met de zon. Dit is Amadou Balake met Masakamba in Ben Gomori's Massa Particle Edits. Wees welkom, geniet ervan.
1: Christina.

0: Welkom, moest je pas inschakelen. Dit is Dance Garden, puur plaat op jouw radio, van 9 naar 11, elke eerste donderdag van de maand. En dit verscheen enkel op vinyl.
1: Of Blow Up Beats, Dance Garden.
0: Die vinyl die heet Eros 01 en de titel van de track dat is Japanese War Game. Lekkere baslijn. Nog opkomst, Disco Hot Mood met Funk Party, 2026. En nu duiken we de geschiedenis in. Dit is Grand Fabao met Tub Percussione, 2002.

heel lang en lang geleden werd dit verkozen door de luisteraars van Dance Garden tot hun listeners' favorite. Stijn Jacobs en ik zochten toen elk jaar uit wat de favorieten waren van onze luisteraars. En die Lola's Team, dat is een klassiek geworden. We gaan van uitbundig naar ingetogen. Met Enzo Liep en Giralda, Conscious of My Conscience.

0: De kleinste van deze uitzending. Het is een 7-inch, een singeltje. Oscar Sully en de Uhuru Dance Band met Bukum Mashi in J. Criff's 7-inch mash. Komt niet uit de jaren 70, wel uit 2025.
1: Christina.
0: We duiken al een klein beetje dieper nu. Dat doen we met Santiago Niño en Believe. Komt uit 2005 en is te vinden op een La Roca sampler. Dat is niet toevallig gekozen, want na de klok van 10 is Marco de La Roca even de gast.

0: Christina Nieuws.
1: Jaro, de jongen van 19 die in een coma lag na een zware vechtpartij, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Eerder vandaag raakte al bekend dat de artsen de behandeling hadden stopgezet. Jaro lag 4 maanden lang in het ziekenhuis na zwaar geweld tijdens het uitgaan in Gent. Ook ons land bekijkt of de luchthavens hier extra beveiliging nodig hebben. Dinsdagavond werd op de luchthaven van Leipzig in Duitsland een drone met explosieven gevonden, naast een Oekraïns vrachtvliegtuig. Defensieminister Franke heeft nu advies gevraagd aan de militaire inlichtingendiensten om te investeren in anti-drone-systemen.
2: We hebben natuurlijk ook tactische vrachten met wapens, met munitie, die landen op verschillende Belgische luchthavens. Die 50 miljoen euro counter-drone-maatregelen, die aankoop is gebeurd. Die materiaal is er nu allemaal. Maar er is nog een groot contract, dat komt tegen het einde van het jaar, van bijna 1 miljard, met nog heel wat extra counter-drone-systemen die komen. Er zal nog meer nodig zijn, hè.
1: Intussen ontkennen de Duitse autoriteiten dat er munitie aan boord was van dat vliegtuig waarnaast de drone werd gevonden. Eerder melden verschillende Duitse media dat dat wel het geval was. Het is ook nog niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor die drone. Bij de autoriteiten klinkt nu dat er voldoende bewijs is dat het om een aanslagpoging ging. Er heeft opnieuw iemand positief getest op het Hantavirus. Het gaat om een Frans-Argentijns toerist die vorige maand Frankrijk doorkruiste. Hij zit nu samen met zijn familie in isolatie in Spanje, zegt het Franse ministerie van Volksgezondheid. De man had weinig symptomen en vertoont die nu al niet meer. Er is voorlopig geen verband met de uitbraak van het Hantavirus op het Nederlandse cruiseschip. Wie de voorbije warme dagen buitensom in een meer of een rivier kan last krijgen van zwemmersjeuk. Door de hitte zitten er meer wormlarven in ondiep zoet water en die kunnen in je huid kruipen. Dat geeft rode, jeukende bulten. Niet gevaarlijk of besmettelijk, maar wel heel vervelend, zegt dermatoloog Thomas Macelis.
3: De mensen ontwikkelen ook een soort allergie. Dus de tweede, derde, vierde keer dat je dat voor hebt, gaat dat ook iets erger zijn. Harder jeuken, meer uitgesproken zijn. Dus het neemt eigenlijk toe in intensiteit als je verschillende keren zwemmersjeuk hebt.
1: Om de zwemmersjeuk voor te zijn, trek je best je zwemkledij zo snel mogelijk af en neem je best een grondige douche. Voetbal. In de derde voorronde van de Europa League heeft Anderlecht de heenwedstrijd gewonnen. Het werd 0-1 tegen het Griekse PAOK. De terugmatch is voor volgende week. En in de derde voorronde van de Conference League won AA Gent van het Zweedse Göteborg ook met 0-1. Ook die terugwedstrijd wordt volgende week gespeeld. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken, maxima tot 25 graden dan. In het weekend wordt het weer warmer. Zondag kan het zelfs tot 31 graden worden. Er is wel kans op onweer dan.
0: Christina, a flow of beats. Dance Garden, pure vinyl. Handpicked and mixed by Philip Debbie.
4: Goedenavond en welkom, moest je pas inschakelen. Dance Garden, deel 2. Elke eerste donderdag van de maand breng ik je van 9 naar 11 hier bij Christina met een selectie vinyl uit mijn collectie. Nu muziekgeschiedenis. Je hoort het anthem van La Roca, de legendarische discotheek uit Lier. De man, de DJ, die er 14 jaar lang zondagnachten legendarisch maakte, die hoor je na deze track. Ik liep hem tegen het lijf op 12 Inch Lovers in Alken en mocht hem wat vragen stellen. Straks dus, Marco. Eerst Myro uit 93. Dit is Spaceman.

0: 1993, Spaceman. Marco die bracht samen met Mr. Sam ook nog een remix uit. Marco, die interviewde ik op 12 Inch Lovers in Alken.
1: Christina.
0: Marco de la Rocca, jij hebt net op 12 Inch Lovers hier in Alken een set gedraaid, puur vinyl. Brengt mij bij deze vraag, hoe belangrijk is vinyl geweest in jouw DJ-carrière, die intussen toch al heel wat decennia overspant?
2: Decennia? Ja, 3 decennia. Minimum. Nee, de vinyl is heel belangrijk. Want, dat is het verschil tussen de DJ's van de nieuwe, allez, ik zal zeggen de nieuwe generatie, de digitale generatie. En de artiesten die spelen met vinyl. Als je koopt een vinyl, ja, je kan hem raken. En je speelt met je oren. Vandaag, als digitaal, je speelt meer met je ogen. Dat is het echte verschil. En het is meer mathematisch op digitaal. Dus een vinyl is meer, ja, het is als een vrouw raken, in feite, een beetje, ja. Ze moeten een goede touch hebben. En ja, je speelt alleen met hun ogen. Dus, dat is de grote verschil. Natuurlijk, de vinyl is iets dat... Is iets dat je hebt in je handen. Is iets dat, ja, dat je zorg ervoor. Ja, straks was ook. De platen die klinkt. Bon. Voilà, dat is mij. Een vinyl is echt, als je kijkt, op mijn carrière, ik had zeker 20.000 vinyl. Misschien wel. Nou. Ik heb nog 10.000, de helft die ik heb gegeven voor digitalisering. Maar ik ben niet rijk, maar ik ben rijk van platen.
0: Heerlijk, heerlijk mooi om te horen. A flow of beats, Dance Garden. Ik vroeg Marco ook nog wat een track een goede track maakt.
2: Bijvoorbeeld Age of Love. Iedereen nu, de nieuwe generatie, de jongen, denkt dat is Marcello de Wit. Het is niet waar. Ja. En voor mij de beste mix van Jimmy Spoon. Ja. Die Eric B. Allee. Die was echt een pionier van de rock en van de elektronische muziek in België. Had de eerste maquette in België. Voor mij, dat blijft. En het is dat stoort mij een beetje. Het is alle die klanken ja, van de Cherry Moon of zoiets. Iedereen die Charlotte weet. Nee, ze dus pikken dat gewoon. Maar we hebben de vuile weg gemaakt. Ghost of allemaal, iedereen. Dus Frank Zolex en alles. Dat is de machine. Oké, het is niet dat ik respecteer dat nu. Ja. Iedereen zijn job en iedereen zijn goesting. Ja. Maar in de tijd echt om een plaat te maken, dat was geen. Ja, alle de logiciel, het was gewoon synthesizer, je moet alles regelen. Maar uren en uren, dagen lang tot de resultaat te krijgen. En ook, het is niet mathematisch. Maar nu zijn, ja, zijn programma's die bereiken voor. Ja. Maar dat mist, en dat heeft Laurent Garnier gezegd, dat mist echt de human fout. Maar achter dat is misschien fout. Maar wat komt boven? Het is de muziek die is met art gemaakt. Ja. En dat is het verschil.
0: Schitterend. Marco, ik zie dat jij nog heel veel jaren gaat doordoen.
2: Oeh, lala. Ja. ik ben bijna 56. Ja, misschien een rusthuis. Zondag namiddag. Pipi d'ensemble bijvoorbeeld.
0: Ik interview Marco van La Rocca en ik hoor Trouwfeest en Pépé Dansant.
2: Ja, dat zo de cirkel is gewoon.
0: Marco, dankjewel.
2: Graag gedaan, dankjewel.

oudste van deze uitzending. Age of Love, Age of Love. In de Jam & Spoon Watch Out for Stella Club Mix. In 1992. De volledige playlist die vind je via dancegarden.be. Daar kan je ook oude uitzendingen herluisteren.

0: Martin Brodin of Martin Brodin, Semitone Shuffle, 2005.
1: Christina.
0: De laatste voor 10:30, die komt van Stefan van Himbergen. Mr. Biazar, DJ Delirium. Hij maakte dit in 2001. En het heette The Lounge met Shades.

0: Dance Garden.
1: 10:30 geworden op donderdagavond. De stevigste plaat van deze uitzending die is op komst, gevolgd door de langste. Control DC, Ritmo del Diabolo. Dat is de stevigste. Komt uit 1900, kan het niet lezen, 93. En ik mix er dan de McKenzie in met Arpeggia uit 95, dat is de langste. Nu neem ik je mee met Eldrin Bass en Kazoo Mix. Het is absoluut geen kidskamp, deze Kazoo. Het is wel een trip.

En nog is het niet gedaan met de Mackenzie. Je krijgt ze helemaal. Bijna 13 minuten lang van de eerste tot de laatste noot. Een Belgische transgeschiedenis. Intussen mix ik er nog een stuk Belgische dansgeschiedenis in. Sylvie de Bie, geen familie. Wel Silver. Met Skin. En die komt in de Velvet Girl remix, werd uitgebracht in 2001. En in die periode werden remixen van Belgische dance acts uitgebracht op dubbelaars. Twee vinyls. Internationaal ging het wild. En hier deden we er een beetje meewarig over. Bij deze dus, Silver met Skin.

hartelijk dank voor het luisteren. De volledige playlist die vind je via dancegarden.be. Ik ben er weer op 3 september met een nieuwe vinylselectie. De laatste van vanavond, dat is Blue Martin. Everywhere, why? Fijn weekend nog, fijne zomer, ciao.

0: Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Jaro, de jongen van 19 die in een coma lag na een zware vechtpartij, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Eerder vandaag raakte al bekend dat de artsen de behandeling hadden stopgezet. Jaro lag 4 maanden lang in het ziekenhuis na zwaar geweld tijdens het uitgaan in Gent. Zijn vrienden lieten hem zwaar gewond achter. Het onderzoek naar dat incident loopt nog. Verschillende brandweerkorpsen in ons land trekken aan de alarmbel na een golf van inbraken in de kazernes. Sinds begin dit jaar is er al in 5 kazernes ingebroken. Dieven willen dan onder meer speciale scharen stelen, waarmee de brandweer bijvoorbeeld wrakken openknipt na een ongeval, om die dan zelf te gebruiken om in te breken. En als de brandweer het juiste materiaal niet meteen heeft, kan het levens kosten. In Nederland is er zo al in 35 kazernes ingebroken. De politie vermoedt dat het om een georganiseerde bende gaat. In de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een bomexplosie in een minibus. Dat meldt het staatspersagentschap. 13 anderen raakten gewond. Het is nog niet duidelijk wie er achter die explosie zit. Voetbal dan. In de 3e voorronde van de Europa League heeft Anderlecht de heenwedstrijd gewonnen. Het werd 0-1 tegen het Griekse PAOK. De terugmatch is voor volgende week. En in de 3e voorronde van de Conference League won AA Gent van het Zweedse Göteborg ook met 0-1. Ook die terugwedstrijd wordt volgende week gespeeld. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken, maxima tot 25 graden dan. In het weekend wordt het weer warmer. Zondag kan het zelfs lokaal 31 graden worden. Er is dan wel kans op onweer.

0: radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: In de Brusselse gemeente Schaarbeek woedt een zware brand in een opslagplaats, vlakbij het station van Brussel-Noord. De brandweer is massaal ter plaatse om het vuur onder controle te krijgen. Er is ook een veiligheidsperimeter ingesteld. Voetgangers en omwonenden moeten uit de buurt blijven. Er zijn voorlopig geen gewonden. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is kunnen ontstaan. In de Oost-Vlaamse gemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht is een dode gevallen nadat twee auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. Dat bevestigt het parket. Twee andere mensen zouden ook zwaar gewond geraakt zijn. Een verkeersdeskundige onderzoekt nog de precieze omstandigheden van het ongeval. En er komt volgende week mogelijk een nieuwe hittegolf aan. De vorige hittegolf is vandaag geëindigd, na 8 dagen, want vandaag was de eerste dag in Ukkel onder de 25 graden. Maar de volgende hittegolf zit er dus al aan te komen. Weerman David De Henao.
3: Er is 50% kans momenteel dat we naar een derde hittegolf gaan, omdat we zondag 30 graden of meer zouden halen in Ukkel. En dan zou het woensdag en donderdag volgende week ook nog eens meer dan 30 graden zijn. Maar dat is nog meer dan een week ver. Ja, de fout op een temperatuurvoorspelling een week ver is plus of min 3 graden, dus ik hou een slag om de arm.
2: Het zou nog maar de derde keer zijn sinds het begin van de metingen dat er 3 hittegolven zijn op 1 jaar. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken, maxima tot 25 graden dan. In het weekend wordt het weer warmer, zondag lokaal tot zelfs 31 graden. Er is dan wel kans op onweer.

0: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldklei in Heist op den Berg.
1: Christina. Every hour. Every day.

0: Het perfecte bed bestaat. Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd. Vispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort. Bosmans slaapcomfort.
1: Christina.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalok. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina, more music.

0: Shopcenter heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bikecenter in Lier en Heist op den Berg.
1: Christina.

0: jij een winkel? Wist je dat je klanten meestal eerst online op zoek gaan naar producten? Ook na de openingsuren? En 8 op de 10 mensen kopen liever lokaal. Maar is jouw assortiment goed online te vinden? Omnipos doet het voor jou. Omnipos, dat is jouw kassa, website en backoffice. Meer info op omnipos.be.
1: Christina, every day.

0: Herentals Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Every heartbeat.
3: Christina.